Welkom. Deze CD stimuleert de positieve seksbeleving en beïnvloedt rechtstreeks de hersenactiviteit. Er kan in de hersenen een zogenaamd alfa-ritme worden opgewekt dat een verhoogde staat van welbevinden doet ervaren. Lees daarom eerst de gebruiksaanwijzing in het CD-boekje, ook om zo het beste resultaat te behalen.

zinderende warmte opstijgen uit de bodem. Zie de struiken met reusachtige